0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de topzwemmen heeft Marit Steenbergen voor een unieke prestatie gezorgd. De Friese zwemster heeft haar eigen Nederlands record op de 100 meter vrije slag verder aangescherpt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de finale race liet de regerend Europese kampioene zien in absolute topvorm te verkeren. Ze tikte na een sterke eindsprint aan in een tijd van 52,43 seconden. En daarmee bleef ze ruim onder haar oude toptijd die al 2 jaar in de boek stond. Steenbergen reageerde na afloop dolblij en legde uit dat de race vanaf de start perfect aanvoelde. Vooral het keerpunt en de overgang naar de tweede baan verliepen precies zoals ze zich vooraf met de technische staf had voorgesteld en het ook was uitgedacht. Topprestatie zorgde voor veel optimisme binnen de nationale zwemploeg met het oog op de komende internationale wedstrijden. Bondscoach Mark Faber toonde zich direct na de race uiterst tevreden over de progressie van Steenbergen. Volgens hem bewijst deze recordtijd dat de ingezette trainingsarbeid en de focus op de details de juiste vruchten afwerpen. Tijden van Steenbergen laten zien dat ze mondiaal gezien structureel meedoet om de podiumplaatsen. En met deze hernieuwde tijdsverbetering op zak reist de zwemster met veel vertrouwen af naar de mondiale titelstrijd waar ze zich zal meten met de absolute wereldtop.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de koningsklasse van het wereldkampioenschap motocross heeft Geoffrey Herlings de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. De Nederlandse topcoureur pakte de dagzegen na een spectaculaire ontknoping in de tweede manche. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kende een moeizame start van het weekend, Geoffrey Herlings. Tijdens de kwalificaties en in de eerste race liep het zeker niet vlekkeloos, waardoor hij genoegen moest nemen met een bescheiden klassering in de subtop. In de beslissende tweede manche toonde hij echter zijn klasse. Vanaf een achterhoede positie vocht hij zich door het veld heen naar voren om in de absolute slotfase de leidende positie over te nemen. Na de finish reageerde Herlings opgetogen over zijn prestatie. Hij gaf aan dat fysieke omstandigheden en het zware Franse circuit het uiterste van hem vroegen, maar dat het gevoel op de motor gedurende de dag steeds beter werd. En volgens hem bewijst deze overwinning dat de snelheid en het uithoudingsvermogen na een periode van blessureleed weer volledig terug zijn. Door de overwinning in de Franse modder doet de crosser goede zaken in de strijd om de wereldtitel ook. Hij verkleint het gat met de concurrentie in het algemeen klassement. Het zorgt voor hernieuwd vertrouwen met het oog op de resterende wedstrijden van dit seizoen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Ajax staat de spelersgroep aan de vooravond van een grote metamorfose. Aanvaller Wout Weghorst blikt na 2 seizoenen in Amsterdamse dienst kritisch terug op zijn periode en sluit de vertrek in de komende transferperiode niet uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kijkt met een trots gevoel terug op de jaren waarin hij het shirt van de Amsterdamse club mocht dragen. Tegelijkertijd steekt hij zijn teleurstelling over de prestaties niet onder stoelen of banken. Volgens de spits moet de gang van zaken binnen de club een harde les zijn voor de toekomst. Weghorst zelf fungeerde het afgelopen jaar voornamelijk als invaller en breekijzer, en dat is een reserverol die hem naar verluid zwaar is gevallen. In zijn evaluatie deelt de aanvaller een duidelijk advies uit aan de clubleiding. Hij benadrukt dat succes op de lange termijn alleen haalbaar is wanneer er een heldere, standvastige visie wordt gehanteerd. De huidige opzet en de snelle wisselingen binnen de organisatie leiden volgens hem niet tot de gewenste resultaten. Waar de sportieve toekomst van Weghorst zelf ligt, is nog niet bevestigd. Geluiden rondom een mogelijke overstap naar FC Twente of een buitenlands avontuur klinken steeds concreter. Met de start van de transferperiode in het vooruitzicht lijkt een afscheid uit de hoofdstad voor alle partijen de meest logische stap.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: way.
1: We love speed.
2: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij FC Antwerp breekt een nieuw tijdperk aan. Na het vertrek van twee dragende krachten. De aanvallers Vincent Janssen en Girano Kerk nemen definitief afscheid van de Belgische club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tweetal speelde hun laatste wedstrijd in het eigen Bosuilstadion, waar het seizoen werd afgesloten met een overwinning op Westerlo. Vooral voor Janssen werd het een emotioneel slotakkoord. De spits blikte na afloop terug op een succesvolle periode van 4 jaar en noemde het de mooiste jaren uit zijn actieve loopbaan. Hij gaf aan dat de prestaties en de sfeer rondom de club hem altijd zullen bijblijven. En teamgenoot Kerk sloot zich daarbij aan en benadrukte de onderlinge band binnen de selectie. Volgens hem was de samenwerking met Janssen vanaf de eerste dag cruciaal voor zijn integratie binnen het team. De breuk met de Nederlandse spelers is het gevolg van een noodzakelijke besparingsronde. De technisch directeur in Antwerpen, Mark Overmars, deed pogingen om de aflopende contracten open te breken. Maar door de huidige financiële situatie van de club bleek een akkoord onhaalbaar. Waar de sportieve toekomst van Janssen en Kerk ligt, is nog niet bekend. Janssen laat wel optekenen dat een overstap naar een andere club binnen de Belgische competitie uitgesloten is.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de Formule 1 kiest Rennstal Aston Martin voor een opvallende koers. Terwijl de concurrentie de auto's blijft vernieuwen, wacht het team nog maanden met het introduceren van grote updates. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formatie kent een moeizame start van het kampioenschap door aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen en een haperende motor. En desondanks komen er voorlopig geen ingrijpende aerodynamische wijzigingen op de auto. Teambaas Mike Craig legt uit dat er achter de schermen wel kleine aanpassingen worden gedaan, maar dat de eerste substantiële verbeteringen pas rond de zomerperiode op het circuit verschijnen. Coureur Lance Stroll hint op de races in Spa-Francorchamps of Zandvoort als reëel startpunt voor het nieuwe pakket. Hij nuanceert direct de verwachtingen en stelt dat deze stappen tijd kosten en niet direct voor podiumplekken gaan zorgen. Zijn teamgenoot Fernando Alonso steunt de beslissing om te wachten. Spanjaard geeft aan dat de huidige achterstand op de concurrentie ongeveer een seconde per ronde bedraagt. En zolang het team geen upgrades kan produceren die dit gat in één klap aanzienlijk verklein, is het volgens hem simpelweg geldverspilling binnen het geldende budgetplafond. Het risico bestaat dat kleine updates te weinig effect sorteren en onnodige druk op de organisatie leggen. Aston Martin kiest er daarom bewust voor om de productielijnen stil te houden tot er een pakket klaar ligt dat wel een groot verschil kan maken op de baan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: News.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: In de schaatswereld kiest Angel Daleman komend seizoen voor een veelzijdige aanpak. Het 19-jarige talent gaat de lange baan en het shorttrack weer nadrukkelijk combineren, nadat ze de focus eerder nog voornamelijk op de lange baan legde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze vernieuwde blik wil de rijdster onderzoeken hoe de combinatie uitpakt en hoe ver ze hiermee kan komen. Terugblikkend op de winter concludeert Daleman dat ze veel heeft geleerd en vooral mentaal sterker is geworden. Valpartij tijdens het Europees kampioenschap lange baan zorgde voor een ommekeer. Ze analyseerde haar fouten, zocht naar meer ontspanning en vond ook haar zelfvertrouwen terug. En achteraf stelt ze dat ze zichzelf in het verleden soms veel te veel druk heeft opgelegd. Der Wonnerust wierp aan het einde van het seizoen al zijn vruchten af met een sterke tijd op de 1000 meter. Maar omdat de eerste 600 meter van die race nog niet optimaal verliepen, haalt de schaatster hier veel motivatie uit voor de toekomst. Zomerperiode gebruikt ze nu om in een rustiger ritme hard te trainen. En binnen haar ploeg zorgt de komst van nieuwe rijders, waaronder de sprinter Sebas Denies, voor extra inspiratie en een frisse dynamiek tijdens de trainingen. Naast het ijs hoopt Daleman de komende periode ook weer aan de start te verschijnen voor het Nederlands kampioenschap inlineskaten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. De

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 renstal Mercedes wil een herhaling van het verleden kost wat kost voorkomen. Na een fel onderling duel tussen George Russell en Kimi Antonelli in Canada kiest de teambaas Toto Wolff voor een opvallende aanpak om de rust te bewaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de sprintrace en de hoofdrace in Canada liepen de emoties hoog op toen het duo elkaar op de baan nauwelijks ruimte gunde. Het gevecht op de baan deed ook direct denken aan de intense interne strijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg, die 10 jaar geleden volledig uit de hand liep. Om nou een nieuwe teamoorlog te vermijden heeft de teamleiding beide coureurs bijeengeroepen voor een stevig gesprek. Uitleg kwam van Wolff. Hij zegt dat hij de verantwoordelijkheid ditmaal bewust bij de rijders zelf legt in plaats van strenge stalorders op te leggen. Hij heeft het duo gevraagd om zelf de onderlinge omgangsnormen voor de rest van het seizoen te bepalen. En hij zegt dat zij dan moeten beslissen of ze elkaar behandelen als een willekeurige concurrent of dat ze juist extra voorzichtig met elkaar omgaan. Russell benadrukt dat er sprake is van wederzijds respect en dat strenge regels van bovenaf overbodig zijn. Teamgenoot Antonelli sluit zich daarbij aan en gaf aan dat hard racen erbij hoort, zolang het teambelang maar niet in gevaar komt. Nou, de komende races moeten dan uitwijzen of deze hernieuwde afspraken ook stand houden op het circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In het topzwemmen heeft Marit Steenbergen voor een unieke prestatie gezorgd. De Friese zwemster heeft haar eigen Nederlands record op de 100 meter vrije slag verder aangescherpt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de finale race liet de regerend Europese kampioene zien in absolute topvorm te verkeren. Ze tikte na een sterke eindsprint aan in een tijd van 52,43 seconden. En daarmee bleef ze ruim onder haar oude toptijd die al 2 jaar in de boeken stond. Steenbergen reageerde na afloop dolblij en legde uit dat de race vanaf de start perfect aanvoelde. Vooral het keerpunt en de overgang naar de tweede baan verliepen precies zoals ze zich vooraf met de technische staf had voorgesteld en het ook was uitgedacht. Topprestatie zorgde voor veel optimisme binnen de nationale zwemploeg, met het oog op de komende internationale wedstrijden. Bondscoach Mark Faber toonde zich direct na de race uiterst tevreden over de progressie van Steenbergen. Volgens hem bewijst deze recordtijd dat de ingezette trainingsarbeid en de focus op de details de juiste vruchten afwerpen. Tijden van Steenbergen laten zien dat ze mondiaal gezien structureel meedoet om de podiumplaatsen. En met deze hernieuwde tijdsverbetering op zak reist de zwemster met veel vertrouwen af naar de mondiale titelstrijd waar ze zich zal meten met de absolute wereldtop.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de koningsklasse van het wereldkampioenschap motocross heeft Jeffrey Herlings de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. De Nederlandse topcoureur pakte de dagzegen na een spectaculaire ontknoping in de tweede manche. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kende een moeizame start van het weekend, Jeffrey Herlings. Tijdens de kwalificaties en in de eerste race liep het zeker niet vlekkeloos, waardoor hij genoegen moest nemen met een bescheiden klassering in de subtop. In de beslissende tweede manche toonde hij echter zijn klasse. Vanaf een achterhoede positie vocht hij zich door het veld heen naar voren om in de absolute slotfase de leidende positie over te nemen. Na de finish reageerde Herlings opgetogen over zijn prestatie. Hij gaf aan dat de fysieke omstandigheden en het zware Franse circuit het uiterste van hem vroegen, maar dat het gevoel op de motor gedurende de dag steeds beter werd. En volgens hem bewijst deze overwinning dat de snelheid en het uithoudingsvermogen na een periode van blessureleed weer volledig terug zijn. Door de overwinning in de Franse modder doet de crosser goede zaken in de strijd om de wereldtitel ook. Hij verkleint het gat met de concurrentie in het algemeen klassement. Het zorgt voor hernieuwd vertrouwen met het oog op de resterende wedstrijden van dit seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Wat opvalt is onder andere de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel 5 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En de A7 Den Hoever Zaanstad voor Purmerend. Ook daar 10 minuten op.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Ajax staat de spelersgroep aan de vooravond van een grote metamorfose. Aanvaller Wout Weghorst blikt na 2 seizoenen in Amsterdamse dienst kritisch terug op zijn periode en sluit de vertrek in de komende transferperiode niet uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kijkt met een trots gevoel terug op de jaren waarin hij het shirt van de Amsterdamse club mocht dragen. Tegelijkertijd steekt hij zijn teleurstelling over de prestaties niet onder stoelen of banken. Volgens de spits moet de gang van zaken binnen de club een harde les zijn voor de toekomst. Weghorst zelf fungeerde het afgelopen jaar voornamelijk als invaller en breekijzer, en dat is een reserverol die hem naar verluid zwaar is gevallen. In zijn evaluatie deelt de aanvaller een duidelijk advies uit aan de clubleiding. Hij benadrukt dat succes op de lange termijn alleen haalbaar is wanneer er een heldere, standvastige visie wordt gehanteerd. De huidige opzet en de snelle wisselingen binnen de organisatie leiden volgens hem niet tot de gewenste resultaten. Waar de sportieve toekomst van Weghorst zelf ligt, is nog niet bevestigd. Geluiden rondom een mogelijke overstap naar FC Twente of een buitenlands avontuur klinken steeds concreter. Met de start van de transferperiode in het vooruitzicht lijkt een afscheid uit de hoofdstad voor alle partijen de meest logische stap.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: love speed. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app. 7 uur. Grand Prix Radio verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits is op gang gekomen met inmiddels ruim 200 kilometer file al. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Kerkdriel 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam Europoort, daar is een ongeluk gebeurd voor afrit Riele. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 5 minuten. En A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij FC Antwerpen breekt een nieuw tijdperk aan. Na het vertrek van twee dragende krachten. De aanvallers Vincent Janssen en Girano Kerk nemen definitief afscheid van de Belgische club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tweetal speelde hun laatste wedstrijd in het eigen Bosuilstadion, waar het seizoen werd afgesloten met een overwinning op Westerlo. Vooral voor Janssen werd het een emotioneel slotakkoord. De spits blikte na afloop terug op een succesvolle periode van 4 jaar en noemde het de mooiste jaren uit zijn actieve loopbaan. Hij gaf aan dat de prestaties en de sfeer rondom de club hem altijd zullen bijblijven. En teamgenoot Kerk sloot zich daarbij aan en benadrukte de onderlinge band binnen de selectie. Volgens hem was de samenwerking met Janssen vanaf de eerste dag cruciaal voor zijn integratie binnen het team. De breuk met de Nederlandse spelers is het gevolg van een noodzakelijke besparingsronde. De technisch directeur in Antwerpen, Mark Overmars, deed pogingen om de aflopende contracten open te breken. Maar door de huidige financiële situatie van de club bleek een akkoord onhaalbaar. Waar de sportieve toekomst van Janssen en Kerk ligt, is nog niet bekend. Janssen laat wel optekenen dat een overstap naar een andere club binnen de Belgische competitie uitgesloten is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk komt dinsdag verloopt de ochtendspits inmiddels alweer druk. Er staat bijna 350 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam Europoort. Voor Brielen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. De A16 bij daar richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tenslotte een ongeluk op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Het ongeluk gebeurde bij Made. De weg is zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou wel rekening met een kwartier vertraging.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: In de Formule 1 kiest renstal Aston Martin voor een opvallende koers. Terwijl de concurrentie de auto's blijft vernieuwen, wacht het team nog maanden met het introduceren van grote updates. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formatie kent een moeizame start van het kampioenschap door aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen en een haperende motor. En desondanks komen er voorlopig geen ingrijpende aerodynamische wijzigingen op de auto. Teambaas Mike Craig legt uit dat er achter de schermen wel kleine aanpassingen worden gedaan, maar dat de eerste substantiële verbeteringen pas rond de zomerperiode op het circuit verschijnen. Coureur Lance Stroll hint op de races in Spa-Francorchamps, Zandvoort, als reëel startpunt voor het nieuwe pakket. Hij nuanceert direct de verwachtingen en stelt dat deze stappen tijd kosten en niet direct voor podiumplekken gaan zorgen. Zijn teamgenoot Fernando Alonso steunt de beslissing om te wachten. Spanjaard geeft aan dat de huidige achterstand op de concurrentie ongeveer een seconde per ronde bedraagt. En zolang het team geen upgrades kan produceren die dit gat in één klap aanzienlijk verkleinen, is het volgens hem simpelweg geldverspilling binnen het geldende budgetplafond. Het risico bestaat dat kleine updates te weinig effect sorteren en onnodige druk op de organisatie leggen. Aston Martin kiest er daarom bewust voor om de productielijnen stil te houden tot er een pakket klaar ligt dat wel een groot verschil kan maken op de baan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt inmiddels weer hartstikke druk. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg zo'n 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. A15 Rotterdam Europoort. Bij Biele gebeurde aan het begin van de ochtendspits al een ongeluk. Hier is de weg te wijzen ook dicht. Een vertraging nog een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug ook 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt tenslotte is de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein bijna 20 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de schaatswereld kiest Angel Daleman komend seizoen voor een veelzijdige aanpak. Het 19-jarige talent gaat de lange baan en het shorttrack weer nadrukkelijk combineren, nadat ze de focus eerder nog voornamelijk op de lange baan legde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En met deze vernieuwde blik wil de rijdster onderzoeken hoe de combinatie uitpakt en hoe ver ze hiermee kan komen. Terugblikkend op de winter concludeert Daleman dat ze veel heeft geleerd en vooral mentaal sterker is geworden. Valpartij tijdens het Europees kampioenschap lange baan zorgde voor een ommekeer. Ze analyseerde haar fouten, zocht naar meer ontspanning en vond ook haar zelfvertrouwen terug. En achteraf stelt ze dat ze zichzelf in het verleden soms veel te veel druk heeft opgelegd. Der wonnen rust wierp aan het einde van het seizoen als een vruchten af met een sterke tijd op de 1000 meter. Maar omdat de eerste 600 meter van die race nog niet optimaal verliepen, haalt de schaatster hier veel motivatie uit voor de toekomst. Zomerperiode gebruikt ze nu om in een rustiger ritme hard te trainen. En binnen haar ploeg zorgt de komst van nieuwe rijders, waaronder de sprinter Sebas Denies, voor extra inspiratie en een frisse dynamiek tijdens de trainingen. Naast het ijs hoopt Daleman komende periode ook weer aan de start te verschijnen voor het Nederlands kampioenschap inlineskaten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt druk deze dinsdagochtend met ruim 600 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam over bijna 15 kilometer. De vertraging is een klein half uur. De A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maasbergen 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er ook ruim 20 minuten langer over.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 renstal Mercedes wil een herhaling van het verleden kost wat kost voorkomen. Na een fel onderling duel tussen George Russell en Kimi Antonelli in Canada kiest de teambaas Toto Wolff voor een opvallende aanpak om de rust te bewaren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de sprintrace en de hoofdrace in Canada liepen de emoties hoog op toen het duo elkaar op de baan nauwelijks ruimte gunde. Het gevecht op de baan deed ook direct denken aan de intense interne strijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg, die 10 jaar geleden volledig uit de hand liep. Om nou een nieuwe teamoorlog te vermijden heeft de teamleiding beide coureurs bijeengeroepen voor een stevig gesprek. Uitleg kwam van Wolff. Hij zegt dat hij de verantwoordelijkheid ditmaal bewust bij de rijders zelf legt in plaats van strenge stalorders op te leggen. Hij heeft de duo gevraagd om zelf de onderlinge omgangsnormen voor de rest van het seizoen te bepalen. En hij zegt dat zij dan moeten beslissen of ze elkaar behandelen als een willekeurige concurrent of dat ze juist extra voorzichtig met elkaar omgaan. Russell benadrukt dat er sprake is van wederzijds respect en dat strenge regels van bovenaf overbodig zijn. Teamgenoot Antonelli sluit zich daarbij aan en gaf aan dat hard racen erbij hoort, zolang het teambelang maar niet in gevaar komt. Nou, de komende races moeten dan uitwijzen of deze hernieuwde afspraken ook stand houden op het circuit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje event op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de topzwemmen heeft Marit Steenbergen voor een unieke prestatie gezorgd. De Friese zwemster heeft haar eigen Nederlands record op de 100 meter vrije slag verder aangescherpt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de finale race liet de regerend Europese kampioene zien in absolute topvorm te verkeren. Ze tikte na een sterke eindsprint aan in een tijd van 52,43 seconden. En daarmee bleef ze ruim onder haar oude toptijd die al 2 jaar in de boeken stond. Steenbergen reageerde na afloop dolblij en legde uit dat de race vanaf de start perfect aanvoelde. Vooral het keerpunt en de overgang naar de tweede baan verliepen precies zoals ze zich vooraf met de technische staf had voorgesteld en het ook was uitgedacht. Topprestatie zorgde voor veel optimisme binnen de nationale zwemploeg, met het oog op de komende internationale wedstrijden. Bondscoach Mark Faber toonde zich direct na de race uiterst tevreden over de progressie van Steenbergen. Volgens hem bewijst deze recordtijd dat de ingezette trainingsarbeid en de focus op de details de juiste vruchten afwerpen. Tijden van Steenbergen laten zien dat ze mondiaal gezien structureel meedoet om de podiumplaatsen. En met deze hernieuwde tijdsverbetering op zak reist de zwemster met veel vertrouwen af naar de mondiale titelstrijd waar ze zich zal meten met de absolute wereldtop.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files van de ochtendspits worden korter, maar nog altijd bijna 300 kilometer file in totaal. Wat daarbij opvalt is onder andere de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelofarensveen, 7 kilometer met een klein kwartier oponthoud. Een ernstig ongeluk in België op de E19. De weg is daar ook dicht. Dat zorgt voor een omleiding in Nederland op de A16 al. Van Rotterdam naar Breda is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Richting Antwerpen volg Steenberg en Bergen op Zoom over de A59 en de A4. A27 Breda-Gorkum. Bij de brug bij Gorkum nog een half uur oponthoud. En de A58 tenslotte Breda richting Bergen op Zoom. Bij de Bouwse Plantage ook een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou wel rekening met bijna 3 kwartier vertraging.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In de koningsklasse van het wereldkampioenschap motocross heeft Geoffrey Herlings de Grand Prix van Frankrijk op zijn naam geschreven. De Nederlandse topcoureur pakte de dagzegen na een spectaculaire ontknoping in de tweede manche. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kende een moeizame start van het weekend, Geoffrey Herlings. Tijdens de kwalificaties en in de eerste race liep het zeker niet vlekkeloos, waardoor hij genoegen moest nemen met een bescheiden klassering in de subtop. In de beslissende tweede manche toonde hij echter zijn klasse. Vanaf een achterhoede positie vocht hij zich door het veld heen naar voren om in de absolute slotfase de leidende positie over te nemen. Na de finish reageerde Herlings opgetogen over zijn prestatie. Hij gaf aan dat de fysieke omstandigheden en het zware Franse circuit het uiterste van hem vroegen, maar dat het gevoel op de motor gedurende de dag steeds beter werd. En volgens hem bewijst deze overwinning dat de snelheid en het uithoudingsvermogen na een periode van blessureleed weer volledig terug zijn. Door de overwinning in de Franse modder doet de crosser goede zaken in de strijd om de wereldtitel ook. Hij verkleint het gat met de concurrentie in het algemeen klassement. Het zorgt voor hernieuwd vertrouwen met het oog op de resterende wedstrijden van dit seizoen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op zo'n 150 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Sliedrecht bijna een kwartier extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Dat heeft te maken met een ongeluk in België op de E19. Daar zijn meerdere voertuigen bij betrokken. En de berging gaat nog wel even duren. Dus de weg is voorlopig nog dicht. Omrijden kan via Bergen op Zoom over de omrijdingsroute over de A4. Dan de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 8 kilometer met een kwartier op onthoud.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij joh.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV middenvelder Ismaël Saibari is officieel verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Terwijl Mau Itamura van Feyenoord de hoofdprijs pakt bij de vrouwen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Saibari kreeg de meeste stemmen en bleef concurrenten zoals Joey Veerman en Mika Gods voor. De Marokkaanse international was met 15 doelpunten en 8 assists een cruciale factor in het kampioenschapsteam van Eindhoven. Hij treedt hiermee in de voetsporen van eerdere winnaars zoals Luc de Jong. Bij de vrouwen ging de prestigieuze eer naar de Japanse Itamura. Ze is de allereerste Feyenoorder die deze prijs in ontvangst mag nemen. Naast de hoofdprijzen zijn er meer talenten onderscheiden. Ajax-aanvaller Mika Gods greep net naast de titel van beste speler, maar hij mag zich wel het talent van het jaar noemen. Bij de vrouwen ging de talentenprijs naar de Amsterdamse verdediger René van Asten. Het klassement van de topscorers wordt aangevoerd door Ayase Ueda van Feyenoord, die 25 keer het doel trof. Bij de vrouwen delen Jamie Ravensberger en Desiree van Lunteren de topschutterstitel met ieder 16 goals. De uitreiking stond ook in het teken van bijzondere carrières. Zo kreeg bondscoach Sarina Wiegman de Oeuvre Award voor haar grootste verdiensten. Ook was er een warm eerbetoon aan trainer Ron Jans, die na een loopbaan van 24 jaar definitief een punt achter zijn carrière zet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Zoals daar zijn de A12, Arnhem ligt in de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. A15, Gorinchem, Rotterdam, voor Hardingsveld, Giessendam, 5 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, voor Rotterdam Centrum, een kwartier vertraging. En tenslotte een omleiding, want in België, net over de grens bij Sint-Joppen-het-Goor, is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht en het gaat ook nog wel even duren. Vanaf knooppunt Klaverpolder is er een omleiding ingesteld. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom over de A4-route. En in België,

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Pauline Rooijakkers zet voorlopig een punt achter haar wielerseizoen. De renster van UAE-team ADQ is namelijk in verwachting van haar eerste kindje. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Rooijakkers komt het nieuws onverwacht, maar ze laat weten ontzettend blij te zijn met de zwangerschap. Het is voor haar een bevestiging dat haar lichaam na eerdere fysieke problemen weer helemaal gezond is. In februari moest ze nog vroegtijdig opgeven in de ronde van Valencia, wat achteraf haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. Dat was haar eerste optreden voor haar nieuwe ploeg, wat achteraf ook meteen haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. 2 jaar geleden eindigde ze nog als derde in de Tour de France van... Rooijakkers denkt echter nog lang niet aan stoppen. Ze heeft de afgelopen maanden bijna dagelijks op de fiets gezeten en leeft intensief mee met haar ploeggenoten vanaf de bank. Ze blijft fit en wil volgend seizoen na haar zwangerschap weer terugkeren in het peloton. Ze geeft aan dat ze nog genoeg te bieden heeft in de topsport en kijkt ernaar uit om na haar zwangerschap weer in wedstrijdverband te rijden. Daarmee treedt ze in de voetsporen van andere topsportsters die succesvol terugkeerden na een zwangerschap.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Er liggen ingrijpende wijzigingen op tafel om het spektakel in de Formule 1 te verbeteren, maar dat zorgt voor onrust bij kleinere teams. Haas-teambaas Ayayo Komatsu waarschuwt dat de sport niet nog duurder mag worden met een verhoogd budgetplafond. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Autosportbond overweegt de technische regels aan te passen om het racen te verbeteren, maar dat dwingt teams tot miljoenen investeringen in nieuwe techniek. Om die pijn te verzachten ligt er een voorstel om teams tijdelijk meer te laten uitgeven. Komatsu verzet zich daar echter fel tegen. Hij stelt dat het budgetplafond dit jaar al een stuk hoger ligt en dat nieuwe uitzonderingen het hele systeem telkens ondermijnen. Als er steeds miljoenen bijkomen voor nieuwe aanpassingen, is er volgens de Japanner simpelweg geen sprake meer van een limiet. De teambaas benadrukt dat de huidige motorreglementen van zichzelf al belachelijk duur zijn. Extra kosten van 5 tot 10 miljoen euro per team is voor een kleine formatie als Haas een stap in de verkeerde richting. Volgens Komatsu moet de sport juist versimpelen en de kosten op elk vlak verlagen. Verandering om het spektakel op de baan te vergroten zijn volgens de teambaas nog steeds mogelijk, maar alleen als de huidige basis van de krachtbron ongewijzigd blijft. Zolang het ontwerp en de batterijgrootte niet fundamenteel op de schop moeten, kunnen de veiligheid en de sportieve strijd volgens Komatsu prima worden verbeterd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertragingen nog op de A7 Groningen richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. Ook op de A12 wordt bij de grens gecontroleerd. Daar richting Duitsland 20 minuten extra reistijd. En in België is een ernstig ongeluk gebeurd op de E19 bij Sint-Joppen in het Goor. Richting Antwerpen is dit het geval. De weg is ook dicht. Vanaf Nederland kun je beter omrijden via Bergen op Zoom. Dat is de A4-route. En vervolgens de

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De legendarische Formule 1-helm heeft alle records verbroken. Het exemplaar dat Gilles Villeneuve droeg tijdens zijn allerlaatste race is van eigenaar gewisseld voor ruim €1 miljoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om de helm van de Grand Prix van San Marino uit 1982. Die race verliep destijds stormachtig. Villeneuve eindigde als tweede nadat zijn teamgenoot hem in de slotfase inhaalde. Dat gebeurde ondanks duidelijke orders van Ferrari om rustig aan te doen. 2 weken later verongelukte de Canadese coureur tijdens de kwalificatie in België, waarbij hij overigens een ander exemplaar helm droeg. De iconische rode helm met de zwarte strepen en de herkenbare V op de achterzijde lag bijna 30 jaar in een privécollectie. Dat het object nu zo'n enorm bedrag oplevert is volgens experts logisch. Het model is extreem zeldzaam in de verzamelaarswereld. Er bestaan vermoedelijk nog maar 5 racehelmen van Gilles Villeneuve. Met de opbrengst van $1,25 miljoen is het officieel de duurste racehelm ooit. Het oude record stond op naam van Ayrton Senna. Een van zijn helmen bracht eerder ruim 8 ton in euro's op. Villeneuve voert de internationale lijst nu dus ruim aan, ver boven de helmen van moderne coureurs zoals Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Wie de nieuwe eigenaar is van de bijzondere helm is niet bekendgemaakt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. Veel oponthoud ook bij de grens op de A12. Vanuit Arnhem daar 7 kilometer file met een half uur vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Uitgeest gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een kwartier. En een omleiding op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Klaverpolder is een omleiding ingesteld. Want net over de grens op de E19 in België is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom over de route van de A4.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Indianapolis 500 verbreekt alle records met het grootste prijzengeld uit de geschiedenis van de autosport. De totale prijzenpot steeg dit jaar naar een historisch bedrag van ruim $30 miljoen. Opstelbaar hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Winnaar Felix Rosenquist schrijft hiermee niet alleen de legendarische race op zijn naam, maar neemt ook een recordbedrag van ruim $4 miljoen mee naar huis. De winnaar van vorig jaar nam bijna een $500.000 minder mee naar huis. De organisatie meldt dat de spectaculaire groei mogelijk is door de toegenomen commerciële waarde van het evenement en spreekt van een historische editie. De race kende een spannende finish onder het toeziend oog van een volledig uitverkocht circuit. De directie noemt het een perfect slot van een memorabele racemaand. Ook verderop in het klassement leverde de race flink wat op. Mick Schumacher werd uitgeroepen tot de beste debutant van het veld en die eervolle vermelding levert hem een bonus op van $50.000, waardoor zijn totale prijzengeld na één middag racen uitkomt op 2 ton. De enorme groei van het prijzengeld valt op in de geschiedenis van het evenement. Waar de totale pot vorig jaar nog rond de $20 miljoen lag, is dat bedrag nu dus met meer dan de helft gestegen. Daarmee laat de traditionele race in de Verenigde Staten zien dat de populariteit en de commerciële waarde van het evenement naar een heel nieuw niveau zijn getild.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten op onthoud. Dan een wegafsluiting in België. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd op de E19 bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook dicht. In Nederland is een omrijroute ingesteld vanaf knooppunt Klaverpolder. Dat is via Bergen op Zoom. Dat is de A4 route. En tenslotte valt nog op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de Duitse grens 20 minuten vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een unieke verzameling voetbalshirts heeft op een veiling in Parijs een recordbedrag opgeleverd. Voormalig topkeeper Jean-Marie Pfaff verkocht daar een deel van zijn legendarische collectie, met als absolute hoogtepunten de shirts van Diego Maradona en Johan Cruijff. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het shirt van Maradona bleek de grootste geldvanger. Pfaff ruilde een shirt na de halve finale tussen België en Argentinië op het wereldkampioenschap van 1986. Een verzamelaar betaalde er maar liefst €400.000 voor. Ook het shirt van Johan Cruijff was enorm in trek. De Nederlandse voetballegende gaf het shirt in 1976 aan Pfaff na zijn interlanddebuut. Cruijff schreef er destijds een persoonlijke boodschap op, waarin hij de Belg de beste en meest sympathieke speler noemde. Het veilinghuis had de waarde vooraf geschat op maximaal €40.000, maar de hamer viel uiteindelijk pas bij €130.000. Naast deze twee topstukken wisselde nog meer memorabilia van eigenaar. Zo bracht de keeperstrui die Pfaff droeg tijdens de verloren Europacupfinale met Bayern München in 1987 6500 euro op. Zijn eigen Belgische WK-uitrusting uit 1986 wisselde voor €5500 van eigenaar. Pfaff laat weten dat de enorme belangstelling en uiteindelijke bedragen al zijn verwachtingen hebben overtroffen. Volgens het veilinghuis bewijst de opbrengst hoe bij liefhebbers de nostalgie en het respect voor deze voetbal.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: In Breda, Rotterdam richting Breda, daar is bij knooppunt Klaverpolder een omleiding ingesteld. Want op de E19, dat is net over de grens in België, is een ernstig ongeluk gebeurd bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook nog helemaal dicht. Omrijden kan dus via Bergen op Zoom over de A4. En verder valt nog op de A37 Hogeveen richting Duitsland. Daar bij de grenscontroles bijna een half uur extra reistijd.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Klaas-Jan Huntelaar klimt na een moeilijke periode langzaam weer op uit zijn burn-out. De oudspits deelt zelf het positieve nieuws dat het de goede kant op gaat met zijn gezondheid. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voormalig topschutter legde ruim 2 jaar geleden al zijn managementtaken in de technische organisatie bij Ajax neer. Vorig jaar werd definitief duidelijk dat de terugkeer bij de club er niet meer in zat. Zijn herstel vergt dan ook enorm veel geduld, zo legt hij uit. De burn-out is er destijds langzaam ingeslopen en het kost simpelweg tijd om daar weer volledig bovenop te komen. Volgens de oud-international gaat het nu gelukkig de goede kant op, al gebeurt dat stap voor stap. De weg naar herstel na een indrukwekkende voetbalcarrière was een flinke omschakeling. Huntelaar speelde in de Europese top bij clubs als Real Madrid en AC Milan en maakte in 76 interlands voor Oranje maar liefst 42 doelpunten. Alleen Memphis Depay en Robin van Persie scoorden vaker voor het Nederlands elftal. Huntelaar geeft aan dat hij destijds geen andere keuze had dan volledig tot stilstand te komen. Door de topsportwereld los te laten en dicht bij zichzelf te blijven, vond hij de weg omhoog terug. Thuis krijgt de voormalige spits in elk geval genoeg afleiding. Met 4 kinderen is het thuis dynamisch en druk. Huntelaar vertelt met een glimlach dat het gezinsleven gewoon doorraast en dat hij de kinderen regelmatig hoort voetballen. Die levendigheid helpt hem om de blik weer stevig op de toekomst te richten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Daar staat een korte file met zo'n 5 minuten op onthoud. De meeste vertraging op de volgende wegen. En dat heeft met name te maken met grenscontroles. Op de beginnen de A12 voor Arnhem richting Duitsland. Bij de grens daar kleine 10 minuten vertraging. A76 Geleen richting Aken. Daar een kwartier op onthoud. En dan nog een wegafsluiting. Dat is de A16 van Rotterdam naar Breda. Er is namelijk een omleiding ingesteld door een ongeluk op de E19 in België. Bij Sint-Jok in het Goor. Dat is een ernstig ongeluk. De weg is ook voorlopig dicht. Omrijden kan via knooppunt Klaverpolder over de A4 via Bergen op Zoom

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PSV middenvelder Ismaël Saibari is officieel verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Terwijl Mao Itamura van Feyenoord de hoofdprijs pakt bij de vrouwen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Saibari kreeg de meeste stemmen en bleef concurrenten zoals Joey Veerman en Mika Gods voor. De Marokkaanse international was met 15 doelpunten en 8 assists een cruciale factor in het kampioenschapsteam van Eindhoven. Hij treedt hiermee in de voetsporen van eerdere winnaars zoals Luc de Jong. Bij de vrouwen ging de prestigieuze eer naar de Japanse Itamura. Ze is de allereerste Feyenoorder die deze prijs in ontvangst mag nemen. Naast de hoofdprijzen zijn er meer talenten onderscheiden. Ajax-aanvaller Mika Gods greep net naast de titel van beste speler, maar hij mag zich wel het talent van het jaar noemen. Bij de vrouwen ging de talentenprijs naar de Amsterdamse verdediger René van Asten. Het klassement van de topscorers wordt aangevoerd door Ayase Ueda van Feyenoord, die 25 keer het doel trof. Bij de vrouwen delen Jamie Ravensberger en Desiree van Lunteren de topschutterstitel met ieder 16 goals. De uitreiking stond ook in het teken van bijzondere carrières. Zo kreeg bondscoach Sarina Wiegman de Oeuvre Award voor haar grootste verdiensten. Ook was er een warm eerbetoon aan trainer Ron Jans, die na een loopbaan van 24 jaar definitief een punt achter zijn carrière zet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files op een aantal plekken flink wat vertraging. Onder andere om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Valkenswaard staat een auto in brand. Een rijstrook is dicht, de vertraging is ruim een half uur. Dan een omleiding. De A16 Rotterdam-Breda vanaf knooppunt Klaverpolder is er een omleiding ingesteld. En dat heeft alles te maken met een ernstig ongeluk op de E19 in België. Dat gebeurde net over de grens bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omleiding kan via Bergen op Zoom over de A4 en vervolgens de A12 in België. Dan de A20, Hoek van Holland Gouda. Daar is tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Ook hier is de vertraging ruim een half uur. En tenslotte geldt dat ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar zelfs dicht. Er staat al 5 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pauline Rooijakkers zet voorlopig een punt achter haar wielerseizoen. De renster van UAE-team ADQ is namelijk in verwachting van haar eerste kindje. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Rooijakkers komt het nieuws onverwacht, maar ze laat weten ontzettend blij te zijn met de zwangerschap. Het is voor haar een bevestiging dat haar lichaam na eerdere fysieke problemen weer helemaal gezond is. In februari moest ze nog vroegtijdig opgeven in de ronde van Valencia, wat achteraf haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. Dat was haar eerste optreden voor haar nieuwe ploeg, wat achteraf ook meteen haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. 2 jaar geleden eindigde ze nog als derde in de Tour de France van... Rooijakkers denkt echter nog lang niet aan stoppen. Ze heeft de afgelopen maanden bijna dagelijks op de fiets gezeten en leeft intensief mee met haar ploeggenoten vanaf de bank. Ze blijft fit en wil volgend seizoen na haar zwangerschap weer terugkeren in het peloton. Ze geeft aan dat ze nog genoeg te bieden heeft in de topsport en kijkt ernaar uit om na haar zwangerschap weer in wedstrijdverband te rijden. Daarmee treedt ze in de voetsporen van andere topsportsters die succesvol terugkeerden na een zwangerschap.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. New truck, big

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je voor de grens bijna een half uur tijdverlies door controles. Op de A76 vanuit Geleen is de vertraging voor de Duitse grens ook een kwartier. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag sta je bij Gouda 10 minuten in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Er liggen ingrijpende wijzigingen op tafel om het spektakel in de Formule 1 te verbeteren, maar dat zorgt voor onrust bij kleinere teams. Haas-teambaas Ayayo Komatsu waarschuwt dat de sport niet nog duurder mag worden met een verhoogd budgetplafond. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Autosportbond overweegt de technische regels aan te passen om het racen te verbeteren, maar dat dwingt teams tot miljoenen investeringen in nieuwe techniek. Om die pijn te verzachten ligt er een voorstel om teams tijdelijk meer te laten uitgeven. Komatsu verzet zich daar echter fel tegen. Hij stelt dat het budgetplafond dit jaar al een stuk hoger ligt en dat nieuwe uitzonderingen het hele systeem telkens ondermijnen. Als er steeds miljoenen bijkomen voor nieuwe aanpassingen, is er volgens de Japanner simpelweg geen sprake meer van een limiet. De teambaas benadrukt dat de huidige motorreglementen van zichzelf al belachelijk duur zijn. Extra kosten van 5 tot 10 miljoen euro per team is voor een kleine formatie als Haas een stap in de verkeerde richting. Volgens Komatsu moet de sport juist versimpelen en de kosten op elk vlak verlagen. Verandering om het spektakel op de baan te vergroten zijn volgens de teambaas nog steeds mogelijk, maar alleen als de huidige basis van de krachtbron ongewijzigd blijft. Zolang het ontwerp en de batterijgrootte niet fundamenteel op de schop moeten, kunnen de veiligheid en de sportieve strijd volgens Komatsu prima worden verbeterd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat bijna 200 kilometer file. Wat opvalt zijn de Duitse grenscontroles. De A12 vanuit Arnhem sta je daardoor een half uur in de file tussen Duiven en de Duitse grens. Ook in het noorden en zuiden van het land staan files door grenscontroles. Verder is de A2 in het zuiden van het land dicht van Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht-Noord door een pechgeval. En op de A12 bij Arnhem is een ongeluk gebeurd. Van de Duitse grens naar Utrecht sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht veroorzaakt een half uur vertraging tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Verkeer kan er alleen via de af- en oprit langs. Bij de Westerschelde-tunnel staat een pechgeval in de N62.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Legendarische Formule 1 helm heeft alle records verbroken. Het exemplaar dat Gilles Villeneuve droeg tijdens zijn allerlaatste race is van eigenaar gewisseld voor ruim €1 miljoen. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om de helm van de Grand Prix van San Marino uit 1982. Die race verliep destijds stormachtig. Villeneuve eindigde als tweede nadat zijn teamgenoot hem in de slotfase inhaalde. Dat gebeurde ondanks duidelijke orders van Ferrari om rustig aan te doen. 2 weken later verongelukte de Canadese coureur tijdens de kwalificatie in België, waarbij hij overigens een ander exemplaar helm droeg. De iconische rode helm met de zwarte strepen en de herkenbare V op de achterzijde lag bijna 30 jaar in een privécollectie. Dat het object nu zo'n enorm bedrag oplevert is volgens experts logisch. Het model is extreem zeldzaam in de verzamelaarswereld. Er bestaan vermoedelijk nog maar 5 racehelmen van Gilles Villeneuve. Met de opbrengst van $1,25 miljoen is het officieel de duurste racehelm ooit. Het oude record stond op naam van Ayrton Senna. Een van zijn helmen bracht eerder ruim 8 ton in euro's op. Villeneuve voert de internationale lijst nu dus ruim aan, ver boven de helmen van moderne coureurs zoals Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Wie de nieuwe eigenaar is van de bijzondere helm is niet bekendgemaakt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan meer files dan gebruikelijk op dit tijdstip. Wat opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos is de rijbaan dicht na een ongeluk en de vertraging is ruim een half uur. Je kunt er alleen via de af- en oprit langs. Omrijden kan ook. Richting Utrecht door Nijmegen aan te houden over de A15 en dan de A2. Verder staat er file op de A67 van Eindhoven naar Venlo tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop door een pechgeval. De vertraging is 10 minuten. De A59 naar Den Bosch is bij Maden een ongeluk gebeurd. Het oponthoud is een kwartier. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging, onder meer op de A1 vanuit Hengelo en de A12 vanuit Arnhem. Op beide wegen is het oponthoud een kwartier. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat een lange file tussen knooppunt Velzen en Akersloot. Vertraging is 35 minuten.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Indianapolis 500 verbreekt alle records met het grootste prijzengeld uit de geschiedenis van de autosport. De totale prijzenpot steeg dit jaar naar een historisch bedrag van ruim $30 miljoen. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Winnaar Felix Rosenquist schrijft hiermee niet alleen de legendarische race op zijn naam, maar neemt ook een recordbedrag van ruim $4 miljoen mee naar huis. De winnaar van vorig jaar nam bijna een $500.000 minder mee naar huis. De organisatie meldt dat de spectaculaire groei mogelijk is door de toegenomen commerciële waarde van het evenement en spreekt van een historische editie. De race kende een spannende finish onder het toeziend oog van een volledig uitverkocht circuit. De directie noemt het een perfect slot van een memorabele racemaand. Ook verderop in het klassement leverde de race flink wat op. Mick Schumacher werd uitgeroepen tot de beste debutant van het veld en die eervolle vermelding levert hem een bonus op van $50.000, waardoor zijn totale prijzengeld na één middag racen uitkomt op 2 ton. De enorme groei van het prijzengeld valt op in de geschiedenis van het evenement. Waar de totale pot vorig jaar nog rond de $20 miljoen lag, is dat bedrag nu dus met meer dan de helft gestegen. Daarmee laat de traditionele race in de Verenigde Staten zien dat de populariteit en de commerciële waarde van het evenement naar een heel nieuw niveau zijn getild.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staan een paar lange files, vooral op de A9 in Noord-Holland. Van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot een uur vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht sta je ook ruim een uur in de file na een aanrijding. Het staat vast tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Omrijden kan ook via knooppunt Del over de A15 en de A2. Duitse grens.

0: De weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics. Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een unieke verzameling voetbalshirts heeft op een veiling in Parijs een recordbedrag opgeleverd. Voormalig topkeeper Jean-Marie Pfaff verkocht daar een deel van zijn legendarische collectie met als absolute hoogtepunten de shirts van Diego Maradona en Johan Cruijff. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het shirt van Maradona bleek de grootste geldvanger. Pfaff ruilde een shirt na de halve finale tussen België en Argentinië op het wereldkampioenschap van 1986. Een verzamelaar betaalde er maar liefst €400.000 voor. Ook het shirt van Johan Cruijff was enorm in trek. De Nederlandse voetballegende gaf het shirt in 1976 aan Pfaff na zijn interlanddebuut. Cruijff schreef er destijds een persoonlijke boodschap op, waarin hij de Belg de beste en meest sympathieke speler noemde. Het veilinghuis had de waarde vooraf geschat op maximaal €40.000, maar de hamer viel uiteindelijk pas bij €130.000. Naast deze twee topstukken wisselde nog meer memorabilia van eigenaar. Zo bracht de keeperstrui die Pfaff droeg tijdens de verloren Europacupfinale met Bayern München in 1987 6500 euro op. Zijn eigen Belgische WK-uitrusting uit 1986 wisselde voor €5500 van eigenaar. Pfaff laat weten dat de enorme belangstelling en uiteindelijke bedragen al zijn verwachtingen hebben overtroffen. Volgens het veilinghuis bewijst de opbrengst hoe bij liefhebbers de nostalgie en het respect voor deze voetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al heel druk, er staat zo'n 600 kilometer file. De A2 doe je er 20 minuten langer over van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En ook op de A15 heb je 20 minuten oponthoud van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. Er staat ook file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Ook daar heb je 20 minuten tijdverlies tussen knooppunt Rijnsweerd en Noordeloos. De A28 van Groningen naar Amersfoort sta je bij Zwolle een kwartier in de file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is na een ongeluk bij knooppunt Kooimeer weer vrij. Er staat nog wel een lange file vanaf knooppunt Rottepolderplein. De vertraging is nog zo'n drie kwartier, maar de file wordt kort.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Klaas-Jan Huntelaar klimt na een moeilijke periode langzaam weer op uit zijn burn-out. De oudspits deelt zelf het positieve nieuws dat het de goede kant op gaat met zijn gezondheid. Voorstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voormalig topschutter legde ruim 2 jaar geleden al zijn managementtaken in de technische organisatie bij Ajax neer. Vorig jaar werd definitief duidelijk dat de terugkeer bij de club er niet meer in zat. Zijn herstel vergt dan ook enorm veel geduld, zo legt hij uit. De burn-out is er destijds langzaam ingeslopen en het kost simpelweg tijd om daar weer volledig bovenop te komen. Volgens de oud-international gaat het nu gelukkig de goede kant op, al gebeurt dat stap voor stap. De weg naar herstel na een indrukwekkende voetbalcarrière was een flinke omschakeling. Huntelaar speelde in de Europese top bij clubs als Real Madrid en AC Milan en maakte in 76 interlands voor Oranje maar liefst 42 doelpunten. Alleen Memphis Depay en Robin van Persie scoorden vaker voor het Nederlands elftal. Huntelaar geeft aan dat hij destijds geen andere keuze had dan volledig tot stilstand te komen. Door de topsportwereld los te laten en dicht bij zichzelf te blijven, vond hij de weg omhoog terug. Thuis krijgt de voormalige spits in elk geval genoeg afleiding. Met 4 kinderen is het thuis dynamisch en druk. Huntelaar vertelt met een glimlach dat het gezinsleven gewoon doorraast en dat hij de kinderen regelmatig hoort voetballen. Die levendigheid helpt hem om de blik weer stevig op de toekomst te richten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Crown Pre Radio.
1: Dit is Crown Pre Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Crown Pre Radio app.
0: 5 uur.
1: Crown Pre Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt druk. Er staan veel files in de Randstad Brabant. En ook in Noord-Holland is het druk, bijvoorbeeld op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar sta je 3 kwartier vast tussen Bad Hoevedorp en Akersloot. In Noord-Holland staan ook veel lange files op N-wegen. Verder is het druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De vertraging is 50 minuten. Op de A28 heb je ook 50 minuten oponthoud bij Zwolle. Vanuit Groningen staat het daar vast. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. In Brabant is de vertraging ruim een half uur op de A58. Dat is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV middenvelder Ismaël Saibari is officieel verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie, terwijl Mau Itamura van Feyenoord de hoofdprijs pakt bij de vrouwen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Saibari kreeg de meeste stemmen en bleef concurrenten zoals Joey Veerman en Mika Gods voor. De Marokkaanse international was met 15 doelpunten en 8 assists een cruciale factor in het kampioenschapsteam van Eindhoven. Hij treedt hiermee in de voetsporen van eerdere winnaars zoals Luc de Jong. Bij de vrouwen ging de prestigieuze eer naar de Japanse Itamura. Ze is de allereerste Feyenoorder die deze prijs in ontvangst mag nemen. Naast de hoofdprijzen zijn er meer talenten onderscheiden. Ajax-aanvaller Mika Gods greep net naast de titel van beste speler, maar hij mag zich wel het talent van het jaar noemen. Bij de vrouwen ging de talentenprijs naar de Amsterdamse verdediger René van Asten. Het klassement van de topscorers wordt aangevoerd door Ayase Ueda van Feyenoord, die 25 keer het doel trof. Bij de vrouwen delen Jamie Ravensberger en Desiree van Lunteren de topschutterstitel met ieder 16 goals. De uitreiking stond ook in het teken van bijzondere carrières. Zo kreeg bondscoach Sarina Wiegman de Oeuvre Award voor haar grootste verdiensten. Ook was er een warm eerbetoon aan trainer Ron Jans, die na een loopbaan van 24 jaar definitief een punt achter zijn carrière zet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt behoorlijk druk. Er staan veel lange dagelijkse files. Vooral in Noord-Holland staat het vast, ook op N-wegen en op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Kooimeer. Daar heb je nog 3 kwartier tijdverlies. Op de A4 naar Rotterdam sta je ook een half uur vast. Tussen knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag en de Benelux-tunnel. Komt er een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. Verder staat het helemaal vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug. 3 kwartier is het tijdverlies daar. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En in Brabant is het heel druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging bijna een half uur.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Pauline Rooijakkers zet voorlopig een punt achter haar wielerseizoen. De renster van UAE-team ADQ is namelijk in verwachting van haar eerste kindje. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Rooijakkers komt het nieuws onverwacht, maar ze laat weten ontzettend blij te zijn met de zwangerschap. Het is voor haar een bevestiging dat haar lichaam na eerdere fysieke problemen weer helemaal gezond is. In februari moest ze nog vroegtijdig opgeven in de ronde van Valencia, wat achteraf haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. Dat was haar eerste optreden voor haar nieuwe ploeg, wat achteraf ook meteen haar laatste wedstrijd van dit jaar blijkt te zijn. 2 jaar geleden eindigde ze nog als derde in de Tour de France van... Rooijakkers denkt echter nog lang niet aan stoppen. Ze heeft de afgelopen maanden bijna dagelijks op de fiets gezeten en leeft intensief mee met haar ploeggenoten vanaf de bank. Ze blijft fit en wil volgend seizoen na haar zwangerschap weer terugkeren in het peloton. Ze geeft aan dat ze nog genoeg te bieden heeft in de topsport en kijkt ernaar uit om na haar zwangerschap weer in wedstrijdverband te rijden. Daarmee treedt ze in de voetsporen van andere topsportsters die succesvol terugkeerden na een zwangerschap.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter, maar op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat het nog vast tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. 25 minuten is de vertraging nog. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk nog een kwartier in de file door de nasleep van een ongeluk. De A28 is ook weer vrij van Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle. Daar heb je nog wel een half uur tijdverlies en er staat 12 kilometer file vanaf het harde. Op de A28 van Groningen naar Zwolle sta je ook nog 35 minuten vast. Want bij Zwolle Noord staat nog wel een pechgeval. Daar zijn 2 rijstroken dicht. In Brabant is het nog heel druk op de A58. Van Tilburg naar Eindhoven is de vertraging 40 minuten tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er liggen ingrijpende wijzigingen op tafel om het spektakel in de Formule 1 te verbeteren, maar dat zorgt voor onrust bij kleinere teams. Haas teambaas Ayayo Komatsu waarschuwt dat de sport niet nog duurder mag worden met een verhoogd budgetplafond. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Autosportbond overweegt de technische regels aan te passen om het racen te verbeteren, maar dat dwingt teams tot miljoenen investeringen in nieuwe techniek. Om die pijn te verzachten ligt er een voorstel om teams tijdelijk meer te laten uitgeven. Komatsu verzet zich daar echter fel tegen. Hij stelt dat het budgetplafond dit jaar al een stuk hoger ligt en dat nieuwe uitzonderingen het hele systeem telkens ondermijnen. Als er steeds miljoenen bijkomen voor nieuwe aanpassingen, is er volgens de Japanner simpelweg geen sprake meer van een limiet. De teambaas benadrukt dat de huidige motorreglementen van zichzelf al belachelijk duur zijn. Extra kosten van 5 tot 10 miljoen euro per team is voor een kleine formatie als Haas een stap in de verkeerde richting. Volgens Komatsu moet de sport juist versimpelen en de kosten op elk vlak verlagen. Verandering om het spektakel op de baan te vergroten zijn volgens de teambaas nog steeds mogelijk, maar alleen als de huidige basis van de krachtbron ongewijzigd blijft. Zolang het ontwerp en de batterijgrootte niet fundamenteel op de schop moeten, kunnen de veiligheid en de sportieve strijd volgens Komatsu prima worden verbeterd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen snel korter, maar op een paar wegen gaat het nog moeizaam. De A27 van Utrecht naar Breda staat een pechgeval voor de brug bij Gorkum en de vertraging is 40 minuten vanaf Lexmond. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je nog een half uur vast. Dat is tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Er stond een pechgeval. Op de A58 in Brabant is het nog druk. Van Tilburg naar Eindhoven. De vertraging is een kwartier tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En je hebt ook nog een kwartier oponthoud bij Aalsmeer op de A9. Dat is van Diemen naar Alkmaar. En het komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.

0: night. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Legendarische Formule 1 helm heeft alle records verbroken. Het exemplaar dat Gilles Villeneuve droeg tijdens zijn allerlaatste race is van eigenaar gewisseld voor ruim €1 miljoen. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om de helm van de Grand Prix van San Marino uit 1982. Die race verliep destijds stormachtig. Villeneuve eindigde als tweede nadat zijn teamgenoot hem in de slotfase inhaalde. Dat gebeurde ondanks duidelijke orders van Ferrari om rustig aan te doen. 2 weken later verongelukte de Canadese coureur tijdens de kwalificatie in België, waarbij hij overigens een ander exemplaar helm droeg. De iconische rode helm met de zwarte strepen en de herkenbare V op de achterzijde lag bijna 30 jaar in een privécollectie. Dat het object nu zo'n enorm bedrag oplevert is volgens experts logisch. Het model is extreem zeldzaam in de verzamelaarswereld. Er bestaan vermoedelijk nog maar 5 racehelmen van Gilles Villeneuve. Met de opbrengst van $1,25 miljoen is het officieel de duurste racehelm ooit. Het oude record stond op naam van Ayrton Senna. Een van zijn helmen bracht eerder ruim 8 ton in euro's op. Villeneuve voert de internationale lijst nu dus ruim aan, ver boven de helmen van moderne coureurs zoals Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Wie de nieuwe eigenaar is van de bijzondere helm is niet bekendgemaakt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je 10 minuten oponthoud tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En op de A58 van Breda naar Eindhoven rijdt het nog langzaam. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot is de vertraging nog een kwartier.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Indianapolis 500 verbreekt alle records met het grootste prijzengeld uit de geschiedenis van de autosport. De totale prijzenpot steeg dit jaar naar een historisch bedrag van ruim $30 miljoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Winnaar Felix Rosenqvist schrijft hiermee niet alleen de legendarische race op zijn naam, maar neemt ook een recordbedrag van ruim $4 miljoen mee naar huis. De winnaar van vorig jaar nam bijna $500.000 minder mee naar huis. De organisatie meldt dat de spectaculaire groei mogelijk is door de toegenomen commerciële waarde van het evenement en spreekt van een historische editie. De race kende een spannende finish onder het toeziend oog van een volledig uitverkocht circuit. De directie noemt het een perfect slot van een memorabele racemaand. Ook verderop in het klassement leverde de race flink wat op. Mick Schumacher werd uitgeroepen tot de beste debutant van het veld en die eervolle vermelding levert hem een bonus op van $50.000, waardoor zijn totale prijzengeld na één middag racen uitkomt op 2 ton. De enorme groei van het prijzengeld valt op in de geschiedenis van het evenement. Waar de totale pot vorig jaar nog rond de $20 miljoen lag, is dat bedrag nu dus met meer dan de helft gestegen. Daarmee laat de traditionele race in de Verenigde Staten zien dat de populariteit en de commerciële waarde van het evenement naar een heel nieuw niveau zijn getild.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een unieke verzameling voetbalshirts heeft op een veiling in Parijs een recordbedrag opgeleverd. Voormalig topkeeper Jean-Marie Pfaff verkocht daar een deel van zijn legendarische collectie met als absolute hoogtepunten de shirts van Diego Maradona en Johan Cruijff. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het shirt van Maradona bleek de grootste geldvanger. Pfaff ruilde een shirt na de halve finale tussen België en Argentinië op het wereldkampioenschap van 1986. Een verzamelaar betaalde er maar liefst €400.000 voor. Ook het shirt van Johan Cruijff was enorm in trek. De Nederlandse voetballegende gaf het shirt in 1976 aan Pfaff na zijn interlanddebuut. Cruijff schreef er destijds een persoonlijke boodschap op, waarin hij de Belg de beste en meest sympathieke speler noemde. Het veilinghuis had de waarde vooraf geschat op maximaal €40.000, maar de hamer viel uiteindelijk pas bij €130.000. Naast deze twee topstukken wisselde nog meer memorabilia van eigenaar. Zo bracht de keeperstrui die Pfaff droeg tijdens de verloren Europacupfinale met Bayern München in 1987 6500 euro op. Zijn eigen Belgische WK-uitrusting uit 1986 wisselde voor €5500 van eigenaar. Pfaff laat weten dat de enorme belangstelling en uiteindelijke bedragen al zijn verwachtingen hebben overtroffen. Volgens het veilinghuis bewijst de opbrengst hoe bij liefhebbers de nostalgie en het respect voor deze voetbal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je een kwartier tijdverlies. En op de N2 van Eindhoven naar Maastricht sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt Batadorp en Meerhoven-Zuid. Dat komt door een vrachtwagen met pech en de afrit is dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Gwent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: miles away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 2 uur.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
1: Dit is Grand Prix.